Just like people are following. Je staat dus als een kerel in de ramen op zijn zwaar gezicht, niet met de kerel, ik ben het op de maand toe. En hij heeft allemaal zo'n krant, ze werkt, maar zo'n gezicht, ze zal het er druk aan gaan. Ja.